Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Hallo, ik ben Jackson Man en ook ik luister naar Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Dick van Altena. Ook wij, de Nederlandse en Belgische country-artiesten, worden vaak gedraaid op Crossroads Country Radio.
1: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
2: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
1: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schets.
2: Groetjes van Sander en Mooi.
3: Dit is Wim Polsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

Middag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: Five, four, three, two, one.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country, of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

ik zeg een welgemeend goedemorgen op deze zondagochtend. Dat is de eerste kras op de tong. De 23e augustus. In het jaar 2026. Maar het kan ook zomaar bij u 26 augustus zijn. Ook in datzelfde jaar. Het kan ook ergens een andere datum zijn. Maar dan hoort u zowel op die 26e als die andere, hoort u gewoon een herhaling van dit programma. Of u moet er toevallig een opname hebben gekregen of gedownload hebben. Maar ik zeg welkom bij weer een nieuwe Country Moods. Ik ben bij u tot aan de klok van 12 uur, wat u van mij gewend bent. En ik zit er nog een beetje over na te denken. We hebben natuurlijk onze vaste ingrediënten. De vaste krenten in de pap. Zoals de dubbeldraai. We hebben drie nummers meteen overeenkomst. Maar daar heb ik twee versies van binnengekregen. En ik kan natuurlijk gaan kiezen. Maar ik kan ze eventueel ook allebei gaan draaien. Daar zit ik nog even over te denken. Want die tweede, dat is wel een bijzondere, om het zo maar te zeggen. Dan heb ik natuurlijk veel mooie muziek uitgekozen. De maandartiest is nog steeds Martina McBride. Daar draaien we drie nummers van. Dus reden genoeg om lekker te blijven luisteren. En ik zei het al, we openden met Alabama. Back to the Country. Nou, daar bent u inmiddels helemaal thuis. En klaar staat George Strait met Stay Out of My Arms. Mocht u wat willen horen? De verzoeklijst staat open. En u weet inmiddels wel hoe u een verzoekje kunt doen. En lukt dat niet? Stuur me even een mailtje. info@crossroadscountryradio.nl. Dan komt het helemaal goed.

Zo, Freddy Vender, die hebben we eens even van stal gehaald. En dat komt door Jan Heg, want die vroeg deze Mathilda aan. Hij zegt, draai die maar even zo op de vroege morgen. Voor al jouw luisteraars. En komen we dan ook maar gelijk aan het eerste verzoekje van Johan. Waarvan ik inmiddels 10 mailtjes heb gehad voor hetzelfde verhaal. Er wordt een beetje, ja, wordt er een beetje treurig van, om het zo maar te zeggen. Want je hoeft maar 1 mailtje te sturen. Uiteindelijk komt dat vanzelf goed. Nou, we gaan in ieder geval wat draaien voor Twan. Die nieuwe vriendin ontmoet heeft. Een leuke vrouw waarmee hij misschien een relatie wil opbouwen. Ja, Jan, zo'n mooie vriendin. Je bent maar weer even een geluksvogel, zo schrijft Johan. En wat heeft Johan aangevraagd voor Twan? Een nummer van dat album, The Gibbs Songbook, Greenfield. Oftewel, nummers van de Bee Gees, gemixt in een blender. Met een country sausje erbij. En zo ontstond deze How Deep Is Your Love, vertolkt door Little Big Town, Tommy Emmanuel en Barry Gibb.

Ja, de mooie klanken van Hank Williams, die hoorde u hier. Eens even kijken, ja, mijn muziekje doet het. En u hoorde My Love For You. En daarvoor hoorde u Martina McBride als maandartiest in So Magical. Ja, het zal u niet ontgaan zijn dat er in het nieuws kwam dat er een commerciële country radiostation gaat komen. Jolene Country. En ja, daar mag u natuurlijk naar luisteren als u dat wilt. Maar ik zet daar wel even een hoe zeg je dat? Nou ja, waar het eigenlijk op neerkomt is dat zij zich gaan richten op het jongere publiek. En zoals Hank Williams die u net voorbij hoorde komen. Ja, dat hoort u daar zeker niet voorbij komen. En de Martina McBride ook niet. En zoveel meer artiesten die wij wel draaien, wat daar niet te horen is. Want zij gaan zich een beetje richten op de moderne country muziek van hedendag. Hè? Megan Monnery en Ella Langley hoe heet ze allemaal? Nou ja, in ieder geval de nieuwe artiesten. Meg Morgan. En Wollen Morgan natuurlijk. En dus voor de klassieke country muziek moet u nog steeds hier bij Crossroads Country Radio zijn. Dus u bent vast gewaarschuwd. En ook gewoon een Nederlandse country artiest zult u er ook niet horen. Zoals deze heerlijke zanger uit Limburg. Zijn naam is Damien van Elburg. Bracht in 23 een album uit Peace of Mind. En daarvan draai ik even My Love is on the Run. En luister maar eens naar zijn stem. Het komt wel eens ergens in de buurt van een Johnny Cash bijvoorbeeld.

Vince Gill hoorde u hier en werd bijgestaan door Jenny Gill. En in een prachtige duet met een River Like You. En van dit Engelstalige nummer gaan we een beetje Spaans. Want ja, de Mavericks die hadden zo'n album uitgebracht in 2021. Dat was een wens van Raúl Malo. En dat album dat draagt de titel Español. En daarvan ga ik draaien Recuerdo.

0: Hyper de Piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
1: Nou, we gaan eens even kijken op ons lijstje. En ik zie dat we iets aan de vroege kant zijn, maar... mag de pret allemaal niet drukken. Zo zeggen we dat maar. We gaan naar 20 augustus. Aaron Watson, Jim Reeves. Ah, Jim. Justin Cupp en Rudy Gatlin. We gaan naar 21 augustus. Harold Reed, Kenny Rogers. Oh, dus toevallig. Daar komt straks nog wat voorbij. Maar die hebben we niet gekozen als artiest. Casey Musgraves. 22 augustus. Colin Ray. Dole Blackwood. Harley Dunn. En van Harley gaan we wat draaien. Mila Mason en Ricky Lynn Craig. We gaan naar 23 augustus. Rex Allen Jr. en Smiley Wilson. Tia Gowans en Tex Williams. 24 augustus. Fred Rose. En op 25 augustus heb ik hier Joe D. Messina, Julie Klein Furch en Billy Ray Cyrus. En dan hebben we nog op 26 augustus Don Bowman. En zoals ik al zei, we gaan wat draaien van Holly Dunn. Ja, het is zo simpel. Als je van iemand houdt, dan zeg je gewoon... simpel, I love you.

0: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar doet er eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."
1: Ja, er blijft een gevoelige snaai van de good old Gerard de Vries. Ja, Cowboy Gerard had ook zijn eigen radioprogramma, hè? En ja, deze draaide op verzoek kwam af van het lijstje van Johan. En die hebben gedraaid voor Karamika, een vrouw die bijna alle diploma's heeft om in de bouw aan het werk te gaan. Nou, knap hoor. En van het verzoekje van Johan gaan we weer naar een verzoekje van Jan. En Jan die heeft een dame van stal gehaald om precies te zijn, Heather Miles. En die zegt ons allemaal: vaarwel, oftewel, vaya con Dios.

Zo'n zomerhitje hier op Crossroads Country Radio. U hoorde Keith Urban samen met Michael McDonald in We Go Back. Daarvoor Adam Miles met Vaya Con Dios. Op verzoek van Jan Hecht. En wat had ik klaarstaan? Brandon Stenzel. Hij komt uit 2018 met zijn nummer uit... 2018. Het nummer Slow Down.

Ja, de formatie The Railers hoort u hier in, met The Tears in Your Eyes. En daarvoor draaiden we Brandon Stenzel met Slow Down. Vorige week zijn er een paar nummers blijven staan, waaronder deze van John Denver. Omdat hij op een gegeven moment aangevraagd werd, John Denver. Zoals ik al zei, is deze blijven staan. Hier is ze, Love is Everywhere.

tweede van Martina McBride, als zijnde de maandartiest. U hoorde Swinging Door. Daarvoor hoorde u John Denver met Love Is Everywhere. En dat is terug te vinden op zijn album uit 1975, Windsong. En wat gaan we nu draaien? We gaan terug naar de jaren 65 tot 69 met een classic country van Sonny James. I'll Never Find Another You.

Nou, we begonnen de show vandaag met de formatie Alabama Back to the Country. Maar hier hoorde u ze nog een keer met Feel So Right. En dat komt doordat het in het verzoeklijstje van Johan staat. En of ik deze voor Nanique wilde draaien, een dame van 23, werkzaam bij de Primera. En als ik de winkel binnenkom, maken we altijd grapjes. En als er geen klanten binnen zijn... Zo moet ik dat lezen. Nou, altijd gezellig natuurlijk. En van deze Alabama gaan wij naar een duo. Zijn naam is al een keer gescandeerd. Toen ik Damien van Elburg aankondigde. Inderdaad, Johnny Cash. Ik heb hem hier met zijn toenmalige vrouw June Carter in... Of met It Ain't Me Babe.

Timmerman met Chevy Silverado, die staat hoog in de hitlijsten, de country charts. En ging afgelopen week van plek 5 naar plek 3. Dus wellicht kan die straks Ella Langley van de eerste plaats afstoten. Ik zou het niet weten, want het is wel een ijzersterk nummer natuurlijk van Ella Langley. En van hun vandaan gaan we naar een singer-songwriter. Eigenlijk is het niet helemaal country, maar hij heeft zoveel country-gerelateerde nummers dat hij toch voorzichtig in de draailijsten van Crossroads Country Radio terechtgekomen is. Ik heb het over Lobo. Ik heb hem hier met I Love You to Want Me.

0: Ja, Lobo hoorde hier op Crossroads Country Radio.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Inderdaad, het wordt tijd voor het weerbericht van vandaag. En natuurlijk een aantal andere dagen van de week. Eens even kijken. Nou, vandaag trekken veel wolken over het land. En vooral in de noordelijke provincies komen ook enkele buitjes voor. Tussendoor schijnt ook geregeld de zon. In het zuiden blijft het de gehele ochtend overwegend droog. En omdat hier weinig wind staat, is het lekker weer om buiten of naar buiten te gaan. In de noordelijke kustgebied is het noordwesten soms vrij krachtig. Aan het einde van de ochtend ligt de temperatuur tussen de 17 en de 19 graden. En vanmiddag is er nog een mix van stapelwolk en zonnige periode. Vanuit noorden trekken bovendien nog enkele buitjes over, maar in het zuiden blijft het droog. De meeste zon vinden we terug in het zuiden, maar in de loop van de middag krijgt de zon ook in de westelijke kustgebieden steeds meer ruimte om te schijnen. Bij meest matige noordwestenwind wordt het 18 graden aan zee tot 19 tot lokaal 22 graden in het binnenland. Vanavond lossen de stapelwolken op en wordt het een vrij helder, maar wordt het vrij helder. Alleen in de kustregio's kunnen nog wolken van zee overdrijven. De noordwestenwind neemt af na 1 tot 2 boven. Aan zee blijft de wind matig. De temperatuur ligt halverwege de avond tussen de 15 en de 18 graden. Wij gaan naar de woensdag voor de mensen die in de herhaling zitten. Woensdag krijgt het hele land met warme en vooral ook vochtige lucht te maken. De maxima liggen veelal tussen de 23 en de 25 graden. Alleen in het noordwesten is het maximaal 22 graden. Vanuit het zuiden trekken er wolken over. En we moeten verspreid over het land rekening houden met een onweersbui. De wind is matig uit zuidoosten tot zuiden. Donderdag kunnen we nog een warme, broeierige dag verwachten. De temperatuur loopt naar zomerse waarde van 25 graden in de kustgebieden, 26 graden in Utrecht en 27 tot 28 graden in de oostelijke provincies. We beginnen die dag waarschijnlijk overwegend droog met ruimte voor de zon, maar er komt ook bewolking voor en lokaal is een bui mogelijk. Voornamelijk vanaf de middag en de avond moeten we vanuit het zuiden rekening houden met enkele stevige onweersbuien. Nou, de dagen daarna, dus richting het volgend weekend, wordt het weer een aantal dagen minder warm met overdag maxima van 20 tot 23 graden. Blijft de temperatuur wel op een aangenaam niveau. Onder invloed van een aanwezig zuidwesten tot westenwind blijft het wisselvallig met geregeld kans op buien. Een periode met warm, stabiel zomerweer staat voorlopig niet op het programma. Dus dat wat betreft het weerbericht.

Ja, dan wordt het tijd voor een vast item in het programma, te weten drie nummers met één overeenkomst. En dat is vandaag, althans in deze overeenkomst, of deze drie songs, staat het nummer, het woord beer centraal.

Lady Kuta Drinking Beer, official music video. De tweede plaats draaien we Johnny Russell met Rednecks, White Sox en Blue Ribbon Beer. Uitgebracht juli 1973 op een 45 toeren single. Redneck, White Sox en Ribbon Beer. B-kant She's a Natural Woman. Op het label RCA Victor. En terug te vinden op zijn album White Sox en Blue Ribbon Beer uit oktober 1973, ja. En we eindigen met op de eerste plaats Toby Keith samen met Willie Nelson. Die gaven een paard zoveel bier te drinken, oftewel Beer for My Horses. Geschreven door Toby Keith met Scott Emmerich. Uitgebracht in 2003 op single Beer for My Horses en Rock Your Baby. Op het label DreamWorks Records. En ook terug te vinden op het album Unleashed in 2002. Dat zijn de drie platen met maar één overeenkomst.

wat minder bekend bandje. Wat luistert naar de naam Zaka Griek. Griek. Oh, mond vol. Oh, nou wordt wel heel romantisch. I see forever in your eyes. Nou ja, dat is ook wel romantisch. Krijgt er een kikker van in mijn keel. Komen we aan een verzoekje van Jan. Jan die heeft Shane Worley uit de schatkamers van Crossroads Country Radio gehaald. Met het prachtige Waltzing Margarita. We gaan luisteren naar deze prachtige song.

Ja, en van deze Shane Worley gaan we naar Pam M. Jones, de Nederlandse countryzangeres. Welke is aangevraagd door Johan in zijn mailtje. En eens even kijken, die gaan we draaien voor Harold, die al 30 jaar heeft met zijn vrouw. Na 30 jaar is Harold nog steeds verliefd op zijn liefje. Nou, en zo hoort het ook. For always, hè? Pam M. Jones met My Kind of Woman, My Kind of Man.

Heerlijk is dit, deze van formatie Midland. Ja, eens even kijken, heb ik hier nog mijn muziekje? Ja, die ben ik kwijt. Even kijken, volgens mij is deze.

0: En dan nu, de favoriete country top 3 van...
1: Ja, ik zag in mijn playlist dat ik nogal wat tijd over had. En ik kreeg bij de verzoekjes van Johan de vraag van... joh, mag ik alsjeblieft een favoriete country top 3 insturen? Nou ja, insturen mag natuurlijk altijd, maar of hem draaien, dat is weer een ander verhaal. En het moet ook niet zomaar zijn dat iedere week dezelfde aanvragen voorbij komt. Maar goed, iedereen is in de gelegenheid om zo'n favoriete country top 3 aan te vragen. Dus ja, heeft u daar een commentaar op of vindt u het vervelend? U bent van harte uitgenodigd om een favoriete country top 3 in te zenden. Dus bij deze, gewoon 3 platen die u erg goed vindt. Het zou leuk zijn als u er ook eventueel een verhaaltje bij zet. En dan draai ik die natuurlijk met alle plezier. Dat kan naar info@crossroadscountryradio.nl. Dan komt het zeker voor elkaar. Nou, 3 platen van Johan, welke hij bij elkaar gezocht heeft. Wij gaan luisteren. Hij had in eerste instantie aangevraagd Rodney. Dan moet ik even spieken op zijn mailtje. Rodney Carrington met Purple Rain. Maar ik zag dat maar 26 seconden duurt. Dus dat zal niet. Dat zal misschien een introotje zijn. Dus ik heb hem maar gepakt van Dwight Yoakam. Gevolgd door The Chains of Key met Fly on My Emotions en Eva Cassidy met Imagine. Dat zijn de 3 platen. De favoriete country top 3 van Johan.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, de favoriete country top 3 van Johan Heizelaar hoorde u hier. Dan komen we op het punt van wat gaan wij nog draaien de laatste 3 kwartier? Nou, het wordt een soort van een Women's Sunday, om het zomaar te zeggen. Want klaar heb ik staan Mackenzie Carpenter. En Mackenzie Carpenter is weer bekend van haar duet van met de formatie Midland, die u dus straks voorbij hoorde komen. En die heeft op 6 augustus 2 nieuwe nummers uitgebracht op een EP'tje, waarvan dit er één is, Kinda Want Your Man.

Ja, Rosanna Cass. En die draaide op verzoek van Jan Hecht. Die vroeg deze Tennessee Flat Top Box aan. En daarmee zijn we aan de derde en tevens laatste van Martina McBride. En zij is de maandartiest. Deze maand nog in augustus. En dan moet je iedere uitzending drie nummers opzoeken. En deze is gekozen door mijn lief. Door Wendy. Die zegt, kijk maar eens even goed naar de tekst, lieve André. Want dat zegt genoeg. Dus vandaar dat de derde, het tevens laatste van dit programma, uitgekozen is door Wendy. En het draagt de titel, hoe toepasselijk ook, I Love You. I Love You Too. Hier is Martina McBride.

0: Yeah, I love you.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, en ook die hebben we natuurlijk vandaag. En die dubbeldraai, zou je stellen, die kwam via de mail binnen. En ik vond het wel een leuke keuze ook. Komt af van Jan, hè? Die zegt, ik heb twee prachtige nummers van een country zanger die eigenlijk niet zoveel bij jou voorbij komt. En ook zeker wel een podium verdient. En we hebben het over Travis Tritt. Van hem gaan we twee songs draaien. We beginnen met de Country Club, gevolgd door Love of a Woman. En dat is de dubbeldraai van deze week. En ook voor hier geldt, wil u een keer een dubbeldraai insturen? U bent van harte welkom.

Heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal hier in Country Moods.

mooi, Skeeter Davis uit de tijden van weleer. I'm saving my love. Breng ons bij een tweede. Zijn de drie nummers met de één overeenkomst. Ik zei het al het begin van de uitzending. Ik kreeg nog iets extra's opgestuurd. Maar voordat ik de nummers draai, vertel ik daar even bij. Dat volgens... Even kijken. Oké, ik moet in deze volgorde doen. We gaan als eerste luisteren naar Somebody Should Leave. Komt af van het album My Kind of Country, 1984. McIntyre heeft dit nummer vaak omschreven als een van haar meest melancholische liedjes. Het beschrijft een mislukt vastgelopen huwelijk waarin een scheiding noodzakelijk is om het geluk van beide partners te vinden. Ik zou zeggen, luister naar dit prachtige nummer hier op Crossroads Country Radio.

Ja, dan komen we aan het tweede nummer van deze cyclus. The Greatest Man I Never Knew. Komt af van het album For My Broken Heart uit oktober 1991. Een zeer ontroerende ballade over een vrouw die reflecteert op het onvermogen van haar vader om genegenheid of liefde te uiten. En die pas na zijn dood beseft hoeveel hij om haar gaf. Drie nummers met één overeenkomst.

greatest man I ever knew. Komen we bij de derde en tevens laatste van deze drie nummers. En met één overeenkomst. Dat is natuurlijk de zangeres. Reba McEntire. We gaan draaien See Things. His name was John. Van het album Read My Mind uit 1994. Een zeldzaam mainstream country nummer dat de tragedie van AIDS behandelt. En het verhaal vertelt van een vrouw die HIV opliep door een one night stand. Dat is nog even wat. Dit zijn en dit waren dan de drie nummers met één overeenkomst. Extra editie. Met dank aan Han Kreeftenberg die dit allemaal voor ons uitzoekt.

Klassieke Bobby Bear met Bobby McKee. Breng ons aan het einde van dit programma. Jongens, ja, is het nou alweer voorbij? Ja, het is nou alweer voorbij. Maar niet getreurd, volgende week ben ik er ook gewoon. Ondanks dat mijn vakantie is begonnen. 2,5 week. Ja, u denkt halve week. Ja, er is hier het laatste weekend van mijn vakantie nog wat te doen. En dat duurt tot maandag. Nou, dan moet ik dinsdag wel even bijkomen voordat ik woensdag weer fris aan de slag kan. Dus vandaar 2,5 week. Ja. Zo kan het allemaal gebeuren. Ik heb nog een prachtige song om ermee uit te gaan vandaag. Wel heel toepasselijk, want misschien betitelt u mij een beetje als een cowboy. Nou, deze cowboy rides away. En dat wordt vertolkt door niet Brooks & Dunn, niet George Strait, waarvan het nummer van origine is. En Brooks & Dunn het als eerbetoon hebben gezongen tijdens een concert, speciaal voor hem. Maar Ronnie Dunn die heeft nog een keer Dunn overgedaan op zijn Redone album uit 2020. En die versie ga ik voor u draaien. En daarmee sluiten we vandaag het programma af. Bedankt voor het luisteren. Een fijne zondag nog, een fijne woensdag nog, een fijne week. En graag tot de volgende. Arrivederci, ciao!

0: Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom bij het programma Kantiland. Het programma vol met die prachtig mooie muziek waar wij zo heel erg veel van houden. En ik kan u garanderen vandaag weer 2 uur met muziek waar ook u als luisteraar van gaat houden. Want ik heb hier weer 2 kanjers naast me zitten die de muziek hebben uitgekozen. Harro, welkom.
1: Dank je. Jij ook, hè?
0: En aan de linkerzijde hier, Leen. En als ik naar de playlist kijk, hebben jullie er weer wat prachtigs van gemaakt voor deze uren.
2: Hey, kosten nog moeite worden gespaard, zoals ze dat zeggen. En met jou als vliegende kiep.
0: En met onze vaste techneut natuurlijk, Johan erbij.

0: En natuurlijk met Gerrit, die ervoor zorgt dat we ook te horen zijn deze keer. Gaat het helemaal goed. En we hebben een dame weer die druk bezig is. Dat is altijd zo jammer, hè? Die staat een witte film. Maar goed, gelukkig, naast de social media zorgt ze ook voor de inwendige versnapering. Dus dat gaat helemaal goed komen. We zijn begonnen met Zac Brown Band. Met When the Boat Leaves. Nou, de boot is vertrokken en het programma ook vertrokken. Dus Leen, mag ik de volgende aan jou geven?
1: Ja, ik heb een nummer meegenomen. Weer eens van Bob Neuwirth. Die herinneren we ons als een metgezel van Bob Dylan. In de beginjaren van diens ontwikkeling. En als medeschrijver van het onsterfelijke Mercedes-Benz. Bekend geworden door de andere co-auteur, Janis Joplin. Zelf maakte Bob Neuwirth een Neuwirth, moet ik zeggen. Ik weet eigenlijk, dit maakt een Neuwirth.
2: Neuwirth.
1: Ja, maar ik twijfel daaraan, want dan zou er wel N-E-W staan.
2: Nee hoor.
1: Nee?
2: Nee, dat...
1: Neuwirth dus. Die maakte een vijftal studioalbums, waaronder zijn vierde Look Up uit 1996. Wat nou jammer is dat ik in het onuitputtelijke Wikipedia weinig tot niets over dat album kan vinden. Behalve dat hij het opnam tijdens een tour door de Verenigde Staten. Waarbij hij een aantal bevriende artiesten thuis bezocht. Zoals Patti Smith, Bernie Leadon en Elliot Murphy. En daar nummers voor het album opnam. Daarom doen we het maar met de simpele mededeling. Dat het nummer dat we van dit album draaien Lucky 2 heet. De tekst suggereert overigens dat we het misschien iets te vroeg in het jaar draaien.
3: It was Christmas in Las Vegas when the locals take the town. Teresa hit a streak and laid her waitress apron down. She was playing penny poker over at the old gold spike. She

0: hebben we het eerste kerstlied vast gehad. Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen, vinden sommige mensen.
1: Zo is het.
0: Bob Newworth.
1: Heerlijk.
0: Lucky Two.
1: Ja. Ja, hij kan niet vaak genoeg gedraaid worden. Hè? Daar, nou, daar zorg jij nu ook diverse keren voor.
0: Ja, Ron. Nou, ja. Nou, afwisselend een beetje.
1: Ja, ja.
0: Jij komt hem ook nog wel eens tegen in de kast.
1: En dan blijf je daar toch hangen. En denk je van, oh, even die draaien. En ja, dat is wel erg mooi.
0: Ja, ja,
1: eigenlijk daarom ook. En welke moet dan ook. En, maar het maakt niet uit wat je draait. Het zijn toppers.
0: Zeker.
1: En ja, hij is natuurlijk een pracht van een singer-songwriter. En nu komen we bij Russell Smith. Dat was de voorman van die Amazing Rhythm Aces.
0: Ah.
1: Een van mijn absolute favoriete groepen. Begon de vroege jaren 70 en zo. Dat is toch het tijdperk van de LP-pop. En ja, altijd gedraaid. En dan kom je later dus, weer veel later, een solo-cd van Russell Smith tegen. En inmiddels leeft hij al een tijd niet meer, hoor. Maar zo nu en dan kun je hier makkelijk een nummer draaien van.

0: Tell Me True. Ja, wat dacht je wat? Grey DeLille. Een, nou ja, jonge dame. Nou, ze zal inmiddels ook al iets ouder zijn. Maar ze heeft van alles gedaan vroeger. Onder andere stemmen. Voor allerlei doeleinden en zo.
1: Oh ja, ja.
0: En ja, ze komt een beetje mysterieus over. En dit is nog geen Enya, maar ja, een beetje folky. En zo hier dacht je van, nou, het lijkt gewoon iets van een oude country opname. Er wordt nog wat doorheen gekletst ook. En dat denk je, nou ja, mooi hoor. Dus ja. Ik vond het wel aardig.
1: Een walsje eronder, of een Engels walsje. Ja, zo, was dat?
0: Echt zo ouderwets als het maar kan.
1: Ja, ja.
0: En toch, ja, door een hedendaagse dame. Grey DeLille.
1: Ja. We draaiden vorige keer een nummer van de Flatlanders, waar Joe Ely ook lid van is. En net als zijn collega's ook zeer productief is met eigen werk. Ik telde zo snel 20 studioalbums, waarbij ik een nummer tegenkwam van Eli's 17e. Panhandle Rambler, When the Nights Are Cold, werd geschreven door Butch Hancock, die net als Joe Ely en Jimmy Dale Gilmore, die we vorige keer draaiden, lid is van de Flatlanders. Tja, wanneer komt de tijd

0: When the Nights Are Cold. Joe Ely.
1: Ja, die moet je dan draaien en dan wordt het vanzelf warm.
0: Oh, zou zo zijn?
1: Gereed.
0: Oh, nou dan, dan gaan we nog wat meemaken.
1: Oh ja, nou ja, je hoeft maar in je platenkast te kijken. En je denkt, oh ja, dat is toch wel heel erg.
2: Mooi. Alle weersinvloeden komen voorbij in je platenkast.
1: Ja, hoor, je naar wenst, naar inzicht, naar wat dan ook. Als mijn muziek is.
2: Nou, en dat heb je bij de volgende ook weer een hele mooie.
1: Ja, het werd wel tijd, hè, voor een nummertje Bluegrass. En een hele tijd geleden is het alweer dat we Flat and Scruggs draaiden. En dat is natuurlijk nog een van de meest bekende duo's in die Bluegrass. En hier is de CD, de Mercury Sessions, deel 2. Nou, daar staat deze op.

0: Why Don't You Tell Me So? Ja, klassieker kan bluegrass niet zijn, hè? Lester Flatt, Earl Scruggs.
1: De Amerikaanse bluegrass en country zanger Bradley Walker. Horen we die hier wel eens? Nee, hè?
0: Nee.
1: Maar nou, af en toe wel, als hij heeft opgetreden op het Crossroads Guitar Festival, dat eens in de 3 jaar door Eric Clapton wordt georganiseerd. Oh. Want dan kom ik hem tegen en dan denk ik, oh, dat is wel een leuk nummer om eens te draaien. Ja, de volgende aflevering van wat?
0: Nee, daarom laten we dat ook aan jou over.
1: Oh, dat is ook zo. Dat is gedelegeerd aan mij. Ja. Nou, de volgende aflevering van Crossroads staat gepland voor 26 en 27 september in Austin, Texas. Waar ook Bradley Walker weer op het programma staat.
0: Prachtig.
1: Dus dan komen we hem wel weer tegen. Samen overigens met de Del McCoury Band, Sierra Hull, Tommy Emmanuel, Ty Mahal, Cap Moe en John Mayer. Die toch ook nog wel een klein beetje op de grens van onze muziek.
0: Kunnen we er niet naartoe?
1: Dat kan. Oh, ja. We zullen straks eventjes plannen.
0: Oké, graag.
1: Op de opname van dat concert moeten we nog eventjes op wachten. Want die verschijnen meestal pas een jaar later. Daarom nog eens een opname van Bradley Walker. Toen hij samen met Eric Clapton zelf voor het voetlicht trad tijdens Crossroads Guitar Festival 2023. Samen zingen en spelen ze Willie Nelson's Always On My Mind.

0: Nou ja, dan hoeven we het daar in het vervolg ook niet meer over te hebben. Als je toch always on my mind is.
1: Hm? Oh, ja? Ja, maar wie?
0: Ja. Ja, nou ja, het onderwerp van zang.
1: Het onderwerp van zang.
0: Ja,
1: ja, maar ja, dat hangt natuurlijk weer zwaar af van degene die het uitvoert.
0: Hè? Ja, dat is natuurlijk zo.
1: Ja. Maar we laten het toch aan jou over om zo nu en dan eens weer één.
0: Goed.
1: Bijzonder goed naar voren te halen.
0: Maar ben je toch wel vriendelijk?
1: Nou, ik hou van muziek.
0: Mild, mag ik wel zeggen.
1: Ja, maar ik vind het zo leuk.
0: Ja.
1: Als jij weer ergens weer iets vandaan vist waarvan je denkt van... Oh, dat kent Harro niet eens.
0: Ja. En, maar, ja, mijn kast ziet er van binnen heel anders uit dan die van jou natuurlijk.
1: Maakt niet uit, alleen als het er maar uitkomt.
0: Ja, het komt eruit.
1: Vooruit. Privateering. Ah. Mark Knopfler.
0: Leuk.
1: Ja, dat is de laatste cd die ik van hem gekocht heb. Dat was nog ten tijde van Villa Musica, denk ik of zo. Want dan draaiden we van alles en nog wat natuurlijk. En dus dacht ik van... Oh, volgens mij staat er vast wel eentje op die in Kunstenland kan. Zoals deze.

0: Monsieur Blues. Nog nooit zo'n vrolijke blues gehoord. Zeg. En zo muzikaal. En die uithalen van die gitaar en dat prachtige orgel erbij.
1: Oh. Dankjewel, Aron.
2: Jij hebt je Porsche weer gehad vanavond. Hè?
0: Oh nee, nog lang niet.
2: Oh, nog niet. Nee, nou, vooruit dan. Hearts and Flowers. Dat was een van de eerste rockbands die het aandurfde hun muziek te laten aanleunen tegen de folk en de country. De band bestond niet lang, maar een van hun leden was Bernie Leadon, die later via de begeleidingsband van Linda Ronstadt zijn makkers ontmoette, waarmee hij samen de Eagles oprichtte. Luister naar een nummer van Hearts and Flowers van hun debuutalbum, waarop Leadon overigens nog niet meespeelt. Dit nummer heet Rain, Rain.

0: Hey, y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now, you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
2: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
3: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
2: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
4: That's great education to understand our statement.
5: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
0: Welcome to the second hour of Country Land.

0: Goedenavond luisteraars, van harte welkom bij het tweede uur van Kantjeland. En we gaan nog steeds door met die prachtige mooie muziek verzorgd door Harro en verzorgd door Leen. En die is weer aan de beurt met een prachtig mooi nummer.
1: Ja, moet je die andere nog afkondigen? Doggone?
0: Van Hot Rice.
1: Want we zijn er nog niet achter wat dat maar precies betekent, hè?
0: Nou, dat zoeken we nog uit. We hebben nog een tijdje.
1: Weg zijn als een hond. Daar hou ik het
2: maar
1: op.
2: Maakt niet uit, joh.
0: We blijven nog even een uur, want we hebben nog prachtige mooie muziek.
1: Zo is het.
0: En je hebt weer een live versie, zag ik.
1: Ja, precies. Ja. Dat is met die Old Crow Medicine Show zo. Want die mogen deze week de Dylan cover doen. En we draaien een van de tracks van hun live album 50 Years Blonde on Blonde uit 2017, waarin ze Dylan's dubbelalbum uit 1966 volledig coveren.
0: Oei.
1: Van begin tot eind. Van top to bottom. Ze gingen met een live show ook op tournee. En ze brachten toen ook nog een bezoek aan ons land.
2: Ja, leuk hè?
1: Ja, leuk hè? Ja, jammer. Ik had er toen nog nooit van gehoord van die jongens. Ik zeg het maar eerlijk. Maar hier is een mooie uitvoering van Dylan's hit uit 1966. I Want You.

0: Thank you.
1: I want you so bad. Ah. The Old Crow Medicine Show met de Dylan cover.
2: Prachtig.
1: Ja, leuk hè?
2: Ja, maar of.
1: Ja, ja. Zo enthousiaste band dit.
2: Ah, ja, maar nu Lucinda Williams.
1: Oh jee.
2: Car Wheels on a Gravel Road. Dat is al een tijd geleden verschenen hoor, maar het is een van haar beroemde albums geworden. En ja, ik heb er natuurlijk wel eens wat vaker van gedraaid. En toen kwam ik een nummer tegen en denk van, hé, daar heeft ze nog een leuke gast bij betrokken. En die zingen dan samen. Greenville.

0: Going Back to Greenville. En in wier gezelschap deed ze dat nou, mijn heren? Sukkels.
1: Ja, deed ze in gezelschap van Sukkels?
0: Triest. Emmy Lou.
1: Zijn ze er geweest? Herkennen ze
0: ja,
1: er niet eens?
0: Ja, jullie zaten er gewoon doorheen te wouwen steeds. En dan denk je van, ja, waar doe ik dat nou voor? Hè? Gelukkig de luisteraar die denkt, oh, hé, hey, horen we daar een bekende?
2: We zullen het nooit meer doen.
0: Nou, daar twijfel ik een beetje aan. Maar goed. Lucinda Williams met Emmy Lou Harris. Greenville.
2: Dankjewel, Haro.
0: Graag gedaan.
2: Zo'n 35 jaar na hun eerste samenwerking was de relatie tussen David Crosby en Graham Nash, ondanks alle verstoringen ervan, nog altijd stevig genoeg om samen een studioalbum te maken dat hun beide achternamen als titel draagt. Crosby en Nash dus. Helaas was het niet lang daarna gedaan met de vriendschap tussen de twee mannen. En het kwam ook nooit meer goed, want in januari 2023 overleed Crosby. Op dat album uit 2004, diverse staaltjes van hun vakmanschap, hun betrokkenheid bij de samenleving en de toestand in de wereld. Hoezo klimaatverandering? Luister naar Penguin in a Palm Tree.

0: leuke beestjes, pinguïns.
1: Ja, ze waren hun maar tijd ver vooruit. Ja, ze waren hun tijd ver vooruit.
0: Ja.
1: In die palmboom.
0: Ja, precies. Kokosnoten, ik weet niet of ze kokosnoten eten. Crosby en Nash.
1: Dat kan een kwestie van verandering van menu zijn of zo. Ja, dat weet je allemaal niet. En, maakt ook niet uit. Het was een leuke.
0: Ja, toch?
1: Nee, nou en op. Goed, de vader van de country, de oude meester, hoe je het ook noemen wilt, maakt ook niks uit. Hank Williams is een van de absolute grootheden uit de country. En altijd leuk om weer eens wat van hem te horen natuurlijk. Hey, good looking.

0: Hey, ja, good looking. Een van de zoveel hits van Hank Williams en die werd verzameld op een cd met 20 van die geweldige nummers.
1: Als ik aan me en Bobby McGee denk, dan denk ik natuurlijk onmiddellijk aan Janis Joplin. Jullie niet?
0: Sure.
1: Of aan Kris Kristofferson.
0: Sure.
1: Die heeft het geschreven.
0: Ja.
1: Maar Janis die had het zo treffend tot de plaat gezet en had er na haar dood een nummer 1 hit mee. Maar ze was niet de eerste die dit nummer van Kris Kristofferson opnam. Dat was Roger Miller, die er in 1969 als eerste een hit mee had.

0: Nou, toch ook niet onverdienstelijk hoor, dit nummer. Deze uitvoering dan. Hè?
1: Ja, maar als die gast zingt, dan is het allemaal mooi.
0: Ja.
1: Altijd.
0: We gaan hem eens wat opgraven. Althans zijn werk.
1: Alleen daar ben jij heel goed in. Dus graaf.
0: Ja, graaf maar door.
1: Dig a little, little.
0: Mom voor de mol te spreken. Graven maar weer. Laurie McKenna is een Amerikaanse zangeres en liedjeschrijfster die al dan niet samen met anderen liedjes schreef voor Faith Hill, Tim McGraw, Alison Krauss, Reba McEntire, LeAnn Rimes, Alicia Keys, Taylor Swift en vele anderen. Vele anderen. Merkt u zich maar aan, heer Pieps. Zij won voor haar werk verschillende awards, waaronder ook Grammys. Van haar eerste studioalbum Paper Wings and Halo uit 2000 koos ik dit mooie What's One More Time.

0: Zo, dat is een einde tenminste, hè?
1: Ja.
0: Tractors. Met het geweldige nummer natuurlijk van I've Had Enough. Ja, dat deden ze vandaag geloof ik in Den Haag of zo, hè? De tractors van de boeren.
1: Oh ja. Ja.
0: En dat ze er genoeg van hadden.
1: Ja, die zijn ook.
0: Ja, daarom, ja. Maar goed. Maar dan hoor ik liever deze.
1: Zo is het.
0: Goed.
1: Robbie Robertson nu, die kennen wij als lid van The Band. En dat bleef hij, lid van de band, tot 1976 en ging daarna solo verder. Waarbij hij zich richtte op filmmuziek, onder andere films van Martin Scorsese. In 1987 maakte Robertson zijn eerste soloalbum dat alleen zijn naam droeg. En zo volgden er nog meer door de jaren heen. Tot in 2019 zijn laatste album tot stand kwam. Cinematic of Cinematic, waaraan bekende namen meewerkten als Van Morrison, Jim Keltner, Pino Palladino en Derek Trucks. Robertson stierf op 9 augustus 2023 op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Van zijn laatste album, het nummer Once Were Brothers, waarin hij terugblikt op zijn tijd met The Band.

0: Op één na overleefde hij ze allemaal. Robbie Robertson.
1: Indrukwekkend. Indrukwekkend nummer.
0: Ja, dat is indrukwekkend.

0: vroeg, ja. Ja, ja, Livon Helm, dat, die is een jaar of 10 geleden overleden, geloof ik, iets langer.
1: Ja, en Richard, en, hoe heet het, daar ja. heeft hij nog een, ja, op zijn solo plaat van Richard, where are you? And,
0: Goed.
2: Poeh,
0: dat was
1: goeie, alleen ja. prachtig.
0: Dank je.
1: Ja.
2: Ik ben blij dat je dit uur wat aandacht besteedt aan de dames, Saro.
1: Oh, ja, maar dat is, ja, ik wou zeggen een hobby van me, maar... maar ja, er zijn tijden geweest dat we dat niet deden. En dan denk je van, ja, maar er zijn dames zat, hè, die gehoord mogen worden. En dat, ja, dat begon al met Kitty Wells natuurlijk en de Carter Family. En, ja, en zo zijn er nog vele anderen.
2: We geven er graag aandacht aan.
1: Ja, even kijken, wat gaan we... Oh, ja, ik zit nog steeds met Robbie Robertson in mijn geheugen. Maar nu muziek van Mary Chapin Carpenter, een van mijn absolute favoriete zangeressen.

0: I take my chances. Mary Chapin Carpenter.
1: Mooi.
0: Een van de weet ik hoeveel prachtige nummers.
1: Ja,
0: overal.
1: Echt een nummer waar je weer vrolijk van wordt.
0: Zo is het maar net.
1: Okay.
0: En anders wel van Bonnie Prince Billy.
1: Ja, Will Oldham.

is een Amerikaanse artiest die vroeger onder de naam Palace of Palace Brothers muziek maakte en dat nu doet onder de naam Bonnie Prince Billy. Hij laat zich wat lastig in een hokje plaatsen, moet ik zeggen, maar die, als ik aanduidingen bij zijn naam zie staan als country, folk, roots, Americana, dan denk ik, oh, dat zit wel goed. Ja? En toen ik dit Kentucky is Water hoorde van zijn album Keeping Secrets Will Destroy You uit 2023, toen aarzelde ik niet meer.

0: Knowing forevermore.
1: Bonnie, Prince, Billy.
2: Genieten.
1: Oh, Kentucky is water.
2: Prachtig.
1: Nou, die houden we erin hoor. Ik zet hem op mijn longlist.
2: Ik zal die van mij nog eens afluisteren allemaal. Je komt nog verrassende dingen tegen.
1: Die lijst wordt steeds langer.
2: Ja, ja, is waar. Maar ja, we hebben hopelijk nog enige tijd.
1: Ik hoop het ook. Ik hoop
2: van muziek draaien.
1: Ja. Ja.
2: Nou, vooruit. Dan gaan we naar een bluegrass bandje. Maar niet zomaar een bluegrass bandje. Laurel Canyon Ramblers. Back on the street again. En ja, de man die nou als eerste wordt genoemd, die is Herb Peterson.
1: Kijk.
2: Nou, en dat is een goede bekende van ons allemaal. En laten ze nou ook nog een liedje van de Louvin Brothers doen.

0: En met de klanken van Willie Nelson eindigen we dit programma van Countryland. 2 uur heerlijk mooie muziek. Ik hoop dat u er niet veel heeft beloofd aan het begin van de 2 uur. Wij vonden het enorm leuk. Volgens mij, Haro, je hebt weer schitterende mooie muziek meegenomen vandaag.
1: Dank je. Het was mij een vreugde om weer een leuke bijdrage te leveren.
0: Volgens mij over 2 weken alweer een mooi lijstje in je hoofd of nog niet helemaal?
1: Nee hoor, nee. Dat gaat zo.
0: Je lijkt je verrassen zelf.
1: Gewoon een greep in de kast en denk je, nee, die niet. En dan luister ik nog eens een keer en dan denk je, nou,
2: top man wel. Ja.
0: Nou, je zei het al, laat je af en toe eens een beetje inspireren door Aaron, door Leen.
1: Wat heet. Leen is de grote inspirator, ja.
0: Dan komt Leen weer met leuke muziek en dan denk ik, hey.
1: Ja hoor.
2: Nou, ik ga onbewust op zoek naar dat soort wat vreemde nummers zonder dat ik me realiseer dat ze dat zijn.
1: Ja, maar dat is een geweldige bezigheid.
2: Ja, oh, ik vind het
1: Want waar jij die dingen vandaan haalt, dan denk je van, ja maar hé, dat hoorde ik 30 jaar geleden al en daarna niemand meer. Nee. En dan komt Leen er ineens aan, oh ja, ik heb hier, ja, nou.
2: Mooi.
1: Prachtig.
0: Laten we afspreken dat we nog lang volhouden. Zo
2: ja, ik kan weer een mooie taak in het leven.
0: Ja, gewoon over 2 weken dan zijn jullie weer te luisteren. Dus dan kunnen de luisteraars weer naar jullie luisteren. Ik dank jullie beiden hartelijk voor deze gezellige avond.
2: Graag gedaan.
0: Prachtige muziek.
2: En natuurlijk ook voor het keeperschap.
0: Zeker. Johan, bedankt voor de techniek. Gerrit, bedankt voor het schuiven. Valerie, hartelijk dank voor de social media en alle andere zaken. Verwijs ik u nog heel graag naar onze website countryland.nl. Want daar vindt u ook zometeen het volledige interview wat we gehad hebben met de Bristol Country Music. En natuurlijk vindt u daar de uitzending terug. Daar vindt u alle andere zaken, relevante zaken, alles wat we gedaan hebben. Kortom, www.countryland.nl. De moeite waard om te bekijken. Dan dank ik u hartelijk. Mede ook namens de grote baas. Die hier volgende week gewoon weer lekker gaat zitten. En dan hebben we weer een prachtige mooie uitzending.
2: Mooi.
0: Luisteraars, u hartelijk bedankt en tot de volgende week.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Oké, na dit geweld iets rustiger. En hoe, ja, veel rustiger. Heel rustig, Michael zingen. Hoe mooi kan zo'n nummer dan ook heten? Whisper.

First time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. De nieuwe single van Co Wetzel samen met Ella Langley en Jaded. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Hits from the Heartland met blijven staan op nummer 10 deze week. Hier is Kenny Chesney en Carry On.

Elke week om deze tijd een country classic. Een nieuw country plaat van meer dan 20 jaar geleden. 31 jaar terug in de tijd naar het vroege voorjaar van 1995. Nummer 9 country voor George Dukas. Had nog een hit. Die heette Teardrops. Hij kwam uit Galveston, Texas. En dit was Lipstick Promises, de country classic van deze week.

Een plaats omhoog naar nummer 15 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Zach Top en Sada Sanity. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is

samenwerkingsverband tussen Lainey Wilson en John Mayer met Phones, Keys, Wallet. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier is Hudson Westbrook en Painted You Pretty.

0: UK.
1: De Recurrents zijn recent in deze aflevering van Hits from the Heartland uit februari van dit jaar. Megan Patrick uit Canada en Golden Child. Hits from the Heartland, de beste new country. Een plaats omhoog naar nummer 2 deze week. Hier is Luke Combs.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Aledo, Illinois, die op het hoogtepunt van haar carrière besloot een pauze in te lassen om een gezin te stichten en er toen ze haar comeback wilde maken, achterkwam dat haar plek alweer door nieuwkomers was ingenomen. Ze is verantwoordelijk voor een platina en 3 gouden albums en heeft een onderscheiding voor beste zangeres en kreeg een Horizon Award voor beste nieuwkomer in 1989.
0: Deze week Spotlight on...
1: Susie Buggers.

Susie Boris. Je hoorde drie hits van deze zangeres die afgestudeerd edelsmid is. En voordat ze doorbrak als countryzangeres haar eigen sieraden maakte. Just Like the Weather, Letting Go en Hey Cinderella. Terug naar de chart van het ogenblik op nummer 16, Zach John Kay.

0: featuring Luke Bryan en Ride, Ride, Ride. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van The Heartland. Met daarin The Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay. Top 10 met de nieuwe nummer 1 en nog twee hits uit 2025. We gaan het uur uit met Ashley McBride en What If We Don't. Tot zo.
1: Hi, I'm Ashley McBride and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Johnson.
2: This

0: Howdy, everyone. This is James Entfeld from Nashville, Tennessee, saying thank you for listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045-47091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
2: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
3: Hoi, ik ben Camille Janssen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.
4: Good news is we're back with more of the hottest country.
5: My favorite music.
6: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
7: Hey, this is Lauren Elena.
8: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
4: They all live in our house.
9: This is the station for country music.
10: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

Jason Aldean en Hits from the Heartland is de grote opvolger van zijn hit Don't Tell on Me, waarmee hij op het ogenblik in de Billboard Country Airplay chart staat. 2 weken geleden for the first time on Dutch radio. Deze week een van de grote national breakouts. Hij heet Anytime Soon. Hits from the Heartland, de beste new country met uit Wyoming Ian Mansick en Love is Blind. You

Een graag geziene gast in Hits from the Heartland. Ze staat centraal in de Dutch Barn weer een keer. Melanie Ryan uit IJsselstein en Glass Half Full. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Hier is Shane Prophet, Long Live Country.

Corey Kent en Hits from the Heartland en Empty Words. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Op in totaal 40 stations in 7 landen met Jelly Roll.

Tyler Hubbard in Hits from Heartland. En in juni is de reunie aangekondigd om weer samen te gaan werken met Brian Kelly in de Florida Georgia Line. Op nummer 6, Boston en Stella Lefty. On a

Riley Green en Worst Way. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Dit is het meest recente hitsucces van Tucker Wetmore. De opvolger van 3, 2,

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week. CMT's Country
2: Countdown USA. Geen enkele nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. 10 tot en met 8 zijn zittenblijvers. Op 10 blijven staan Carrie Ann, Kenny Chesney. Op 9 Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En op 8 Woman van Kane Brown. Vorige week 6, deze week 7. De ex nummer 1 van Josh Ross. Heet How You Look. Stuiven gewisseld met Stella Lefty. Die was even naar 6 gaat met Boston. 5 blijft 5, Chevy Silverado van Bailey Zimmerman. En op 4 staat Jason Aldean met Don't Tell On Me, ook blijven staan. Vorige week 1, deze week 3, Don't We van Morgan Wallen. Dat betekent dat we zo een nieuwe nummer 1 hebben. En van 3 naar 2 in plaats omhoog, Be By You van Luke Holmes. In de 15e week van 2 naar 1, Ella Langley en Morgan Wallen met I Can't Love You Anymore.

Dead Soul en Hurts Like You. En there you have them. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een top 2 hit voor Kane Brown en Backseat Driver. Groetjes, hoi!

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Erwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style. Ja, daar zitten we dan, samen een beetje te dromen over al onze programma's die we in al die jaren gemaakt hebben. En dat zijn er toch wel veel. Heel veel. En met nog altijd dezelfde naam. Nou, niet helemaal eigenlijk, want we zijn begonnen als Country Time. Maar op verzoek van een groot radiostation hebben we onze naam gewijzigd in Country Style. En Erwin en ik zijn samen het programma begonnen in mei 1986. En in al die jaren is dat zo gebleven. Erwin achter de knoppen en ik op de praatstoel. Erwin zoekt de muziek uit en maakt de playlist. En ik voorzie u van de nodige informatie. Tijdens deze uitzending blikken we een beetje terug hoe het allemaal begonnen is. Wat muziek voor Erwin en mij betekent. Wat er via deze muziek allemaal op onze weg gekomen is. En natuurlijk onze mooiste liedjes. En muziek heeft bij Erwin ook altijd op de eerste plaats gestaan. Nou ja, ik ben er ook nog hoor. Maar het is niet altijd country geweest. Het is begonnen in de 60e jaren. Bij de popmuziek, via de Rolling Stones, naar de Byrds. Die in 67, 68 al wat country getinte songs maakte. En toen dacht hij, hey, dat is lekkere muziek. Daar wil ik wel eens wat meer van weten. Uiteindelijk kwam hij bij Waylon Jennings terecht. En toen had het country virus hem te pakken. En hoe? In 1968 leerden we elkaar kennen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik op dat moment nog helemaal niets met country had. Maar in de loop der jaren werd ik meer en meer meegesleept door de sound. En we openden met het prachtige Dreaming My Dreams With You van Waylon Jennings. En bij mij sloeg de vlam pas echt in de pan op 27 maart 1985, toen Vince Gill voor een miniconcert te gast was in de KRO-studio. Nou, ik zie hem nog zitten, op zijn kruk, een lange slungel, waar de eenzaamheid van afvonkte en die me rillingen bezorgde toen hij dit liedje zong, Ain't It Always That Way. En het was zo erg dat we 3 dagen later weer aanwezig waren in het muziekcentrum Vredenburg in Utrecht, waar Vince zijn akoestische bekwaamheid kwam tonen tijdens de 3e Dutch Bluegrass Convention.

En ik denk dat iedereen dat wel eens heeft. Je hoort een liedje, het pak je en je vergeet het nooit meer. Ik vooral heb dat bij het liedje van Gary P. Nunn, The Old Rocking Chair. Automatisch kruip ik dan in mijn meest comfortabele stoel en ga helemaal op in de tekst.

En A Little Rock'n'Roller van Steve Earle is helemaal iets aparts. Het zit namelijk zo. We kochten in 1986 de cd Guitar Town met erop dit nummer. En omdat we in die tijd altijd naar KRO Radio luisterden voor het programma Country Time van Ruud Hermans en merkten dat hij dit nummer helemaal niet draaide, belden wij hem op en wezen we hem op deze cd. Een week later vertelde hij in zijn programma dat hij via ons een geweldige ontdekking had gedaan met het nummer Little Rock'n'Roller. En prompt ging bij ons thuis de telefoon met aan de lijn mijn vader, die zei: Hey, jullie worden genoemd op de radio. Ja, en dat was in die tijd nog wat hoor. En zeker voor mijn ouders. En wat waren ze trots.

Ja, en zo zit er aan elk liedje wel een verhaal vast. Zo hadden we hier in Helmond, aan het eind van de 80e jaren, een countryclub waar regelmatig avonden werden georganiseerd. Je kon er ook verzoekplaatjes aanvragen. En een van de songs waarmee ik regelmatig op de proppen kwam, was het schitterende Broken Lady van Larry Gatlin. She

En bij het liedje Maria Consuela moeten we weer terugdenken aan het concert van Tom Paul en de Glaser Brothers in 1982 in het Circus Theater. Op een gegeven moment kondigde Tom Paul aan dat ze een nieuw nummer hadden, wat ze nog niet eerder live gebracht hadden. En het begon zo mooi, maar halverwege hoorden we alleen nog maar neurien. En wat bleek, ze kenden de tekst niet meer.

Ja, en eigenlijk gaat er geen dag voorbij of Erwin en ik zijn wel op de een of andere manier met onze muziek bezig. En het liedje van John Barry, If I Had Any Pride Left At All, vinden we gewoon allebei een dijk van een song.

En inmiddels hebben we zo'n kleine 1350 programma's gemaakt. Nou, en dat zijn er heel wat. Want 1350 uitzendingen zijn 2700 uur. En met gemiddeld 16 liedjes per uur maal 2700 uur zijn dat toch maar mooi 43.200 liedjes. Maar als het aan ons ligt, zijn we nog lang niet klaar. En is het volgens de Nashville Bluegrass Band nog een long time gone, alvorens we aan de 1500 uitzendingen zitten.

En regelmatig wordt ons gevraagd, als jullie nou een top 10 zouden maken, wie zouden daar bijvoorbeeld in zitten? Nou, één ding is zeker, in mijn top 10 staan Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris met het album Trio met Stip in deze top 10. In 87 verscheen de cd en vanaf de eerste noot werd ik geraakt door de combinatie van deze drie stemmen. En in het nummer Making Plains kunnen we ons helemaal vinden.

0: Mr. Bojangles Visit with an Old Friend een heel bijzonder nummer voor Erwin. Ooit, in een ver verleden, midden 70e jaren, hoorde hij deze versie op de radio, maar wist niet de naam van de zanger. Stad en Land heeft hij afgezocht naar deze versie, met nul op request, tot voor een jaar of 10 geleden. Hij toevallig een cd tegenkwam van Jim Stafford, met daarop deze versie.
1: Hey, Chuck, let me have another cup of that stuff you call coffee. Do you believe this rain? You know, the last time I was in Louisiana, the weather was just like this. Well, that's back when I was spending most of my days on freight trains and most of my nights in jail. Say, you ever meet somebody, as soon as you see them, you know they're going to touch your life. Well, I met an old man back then. I'll never forget him. It was in the county jail down in New Orleans. I was down and out. He said his name was Bojangles, and he danced a lick, and he whirled about, and he let go a laugh. He let go a laugh. Then he shook.

0: Mister? Mister? You asleep, mister?
1: No. No, I was just visiting with an old friend.
2: Ja, en je hoort het zo vaak. We hebben er onze handen vol aan. En dat geldt natuurlijk ook voor ons. Larry Stewart weet het heel mooi te verwoorden in I've Got My Hands Full.

Zet ons neer waar country wordt gespeeld en je hebt geen kind meer aan ons. En dat is heel letterlijk bedoeld. We hebben in de 46 jaar dat we elkaar kennen al talloze concerten bezocht, maar het meest frappante was toch wel toen we naar de Grand Ole Opry in Nashville gingen en niet wisten welke artiesten er zouden optreden. Ik geloof dat we op rij 2 of 3 zaten toen Erwin opeens tegen me zei: "Hey Dini, stel je toch eens voor dat als zometeen die gordijnen opengaan, Daryl McCall op het podium staat." En wat denkt u? Wie staat er? Jawel hoor, de Daryl McCall, een van Erwins favorieten. Onvergetelijk. Dus Set Me Down weer, Country Place.

En Wes, I've Written You a Love Song is een heerlijk nummer van Brad Jackson. Ja, en dat niet alleen. Het zijn ook de woorden van mijn eigen manneke die me regelmatig verrast met de woorden als ik zou willen dat ik ook zo kan schrijven. Dan schreef ik een mooi liedje voor jou.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars, met Luke, Who's Back in Town van Chad Austin. En Four in the Morning, ja, dat wordt het wel eens als het gezellig is. Vroeger wat meer als tegenwoordig. Hier is Fern Young.

0: En dan willen we ook nog even stilstaan bij onze goede vriend Ben Tonijk, die zo'n kleine 22 jaar techniker bij ons programma was. In november 2008 overleed Ben na een kortstondige ziekte. Maar ik weet zeker dat hij zo af en toe nog over onze schouder meekijkt en de zaak een beetje in de gaten houdt. En dan hoor ik hem al zeggen, hey, Erwin en Dini, zit er ook nog wat voor mij bij? En vandaag is dat Bed of Roses van de Oak Ridge Boys. Een nummer waar hij helemaal verzot op was.
1: You're that one special woman I thought I'd never find, with a strength to be gentle

diamond on your finger. Just a simple wedding band.

Ja, er zijn van die nummers, hè, die je raken. En hoe, ze dringen door, tot op het bot. Onze volgende valt daar ook onder. You Had Me, from Hello, een schitterend nummer van Kenny Chesney.

Ja, en dit hebben we zelf meegemaakt. We waren erbij, we luisterden en zongen uit volle borst mee met Don Williams, You're My Best Friend.

0: West Side.
1: Ja, echt mensen, om kippenvel van te krijgen. Ik kreeg het ter plekke weer. Het was echt geweldig. En we hebben het met z'n allen druk. En dan ineens word je met je neus op de feiten gedrukt. Ook wij hebben dat meegemaakt. En dan ineens hoor je een liedje van Iris Dement. No time to cry. En dat leert je dat het niet altijd maar door kan gaan.

En niemand weet wat de toekomst nog brengt. En dat is maar goed ook. Maar één ding is zeker. Wij vinden het leuk om eens een keer de muziek te laten horen waar wij voor vallen. Bij de een hoort een verhaal, maar het kan ook een song zijn waarbij het gewoon genieten is. Zoals deze van Kevin Sharp, Nobody Knows.

Zoals u de laatste jaren wel gemerkt heeft, zijn we ook echte bluegrass-liefhebbers. Ja, en dan komt er zo'n band, een echte gelegenheidsband, en die komen me daar met een cd uit met een echte high lonesome sound. Hier zijn Longview met High Lonesome.

Ja, en in de 29 jaar dat we dit programma doen, is er toch wel het een en ander gebeurd. In 1989 bijvoorbeeld, op 9 mei, overleed Keith Whitley. 33 jaar is hij geworden. Zonder meer een verlies voor de countrymuziek. En wat een prachtige stem heeft die man. Die gaat door hart en ziel. Hier is That's Where I Want to Take Our Love.

Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog onze favorieten. Ja, en waarom nou juist deze je grote favorieten zijn, is eigenlijk moeilijk uit te leggen. Maar ik denk gewoon dat het ermee te maken heeft dat toen je voor het eerst iets hoorde van je favoriet, hij of zij met een liedje kwam wat op dat moment perfect paste bij jouw stijl van muziek. En een van die grote favorieten van Erwin is Joss Jones. En alleen, ja, wat ga je dan draaien, hè? Want die man heeft zo verschrikkelijk veel en mooie muziek gemaakt dat de keus moeilijk wordt. Maar uiteindelijk heeft Erwin gekozen voor He Stopped Loving Her Today.

Ja, natuurlijk heb ik ook zo mijn favorieten en een ervan is Jaw Strait. Ja, als deze man zingt, gebeurt er iets met mij. Waarschijnlijk is het de combinatie van uitstraling, stem en tekst. En sinds ik de film Pure Country heb gezien, waarin hij een country zanger speelt en waarin hij dit liedje zong, I Cross My Heart, ben ik helemaal verkocht.

En we hadden het geluk om een privéconcert van Steve Young mee te maken. En dan kom je daarna thuis, ja, wat doe je dan? Je gaat er nog eens een hele verzameling door en dan kom je bij deze prachtige My Oklahoma.

Ja, en bij elk programma wat we maken, denken we ook altijd in eerste instantie aan u als luisteraar. En vragen ons dan ook vaak af, zouden ze dit of dat wel leuk vinden? Over het algemeen krijgen we goede reacties van u. Dus wij gaan ervan uit dat we goed bezig zijn. En Jimmy Dale Gilmore, daar hebben we een prachtig nummer van gevonden. Thinking About You.

0: Hallo, dit is Sandra van Rijs. Voor heerlijke verzoeknummers luister je iedere zondagavond van 8 tot 11 uur naar het programma Jukebox op Crossroads Country Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Hello,
1: Bullet
2: this is
1: Country.
2: Steve Petico from the Canadian band South Mountain. Keep listening to Crossroads Country Radio for the best in country music.

Ja, welgemeend goedenavond op deze zondagavond. Ja, het was even honden, moet ik zeggen. Ik was nog van alles aan het doen hier. En ja, ik zag in eentje dat de klok al richting de 8 uur ging. Dus ja, opschieten. En toen zag ik nog donkere wolken boven Zutphen komen. En hoe zeg ik, het wordt hier steeds donkerder. Ik weet niet hoe het bij u is, maar ja, er gaat zo wel wat vallen, denk ik. Maar goed, we gaan kijken hoe lang we het vol kunnen houden. En als het echt te spannend wordt met de onweer en al dat soort toestanden, dan ja, dan weet ik niet of ik moet gaan ingrijpen. Maar vooralsnog is dat nog nooit gebeurd, dus we gaan er maar vanuit dat het goed gaat komen. In ieder geval ben ik bij u tot de klok van 11 uur vanavond. En ja, u kunt gewoon vanavond alle handen, althans als het op countrygebied gaat, verzoekjes aanvragen. Daarvoor hebben we ons eigen verzoeksysteem. Tenminste, ja, de jukebox om het zo maar te zeggen. Dus mocht u wat willen horen, dan kunt u dat aanvragen. En natuurlijk ja, kijk ik ook in dit programma, dus rond de klok van 9:30, hoe het weer er gaat uitzien. De aankomende dagen, misschien wel tot aan het weekend. Ik heb eigenlijk nog niet gekeken in hoeverre het weerbericht gaat, tot hoever. Maar goed, we gaan het allemaal voorzien. In ieder geval gaan we proberen er een gezellige avond van te maken samen. En uiteraard begonnen we met ja, eigenlijk een beetje het live lied van de jukebox. Oftewel Sean O'Farrell met If I Didn't Have a Dime. En we gaan verder met een man uit Engeland afkomstig. Wordt ook veelvuldig op gelijndanst. Zijn naam is Daniel O'Donnell. En ja, hij gelooft ergens in, want hij gaat zingen I Am a Believer.

0: Nou, de kop is eraf en ik merk dat het programma waar ik de muziek mee afdraai een beetje aan de trage kant is. Als ik een nummer wil instarten, dat hij toch even moet nadenken van wat gebeurt er nou. Maar ja, ik zag ook al dat ik zo'n 260 uur aan één stuk door aan het streamen was. Dus dan is het af en toe wel eens nodig om de computer even opnieuw op te starten. Maar dat gaat moeilijk natuurlijk, zo live tijdens een programma, want dan ben ik me gewoon even kwijt. Maar als u even een heel klein tikje van een pauze behoort, dan weet u waar het daaraan ligt. Goed, de volgende die ik klaar heb staan komt af van een album wat nog niet zo lang geleden uitgekomen is. Album draagt de titel Angels and Alcohol. En ja, de Alan Jackson fans weten dat het album bij hem toebehoort. Ik draai daar de titelsong van.
1: Dit is Jukebox met André van Overhagen.

heel erg vrij vertaald zou het gewicht van de... Het gewicht van de wereld zijn, oftewel The Weight of the World. U hoorde Emmylou Harris samen met Rodney Crowell. Komt af van een onlangs verschenen album die de titel draagt, The Traveling Kind. Ja, we gaan straks wat artiesten draaien die het volgend weekend op Torren staan. Laten we in ieder geval het een en ander aan voorbij komen. Maar voor zover is, ga ik eens een verzoekje draaien. Een verzoekje wat in de lijst terecht kwam, gestuurd door Jan Heg. Die wilde heel graag de Wolkers horen met I Come From Alabama. Hij zegt, draai die maar eens voor iedereen.

0: Ja, de formatie Blauwgras en die draaiden we op verzoek van Johan. Moet even kijken, want de computer die laat hier toch wel even zijn eigen leven aan het leiden. Ik weet ook niet hoe dat vanavond komt. Maar in ieder geval, was een verzoekje volgens mij voor Marion of Manon, die enorm verliefd is op haar vriend. Goed. Deze hebben we in ieder geval gehad. En ik vertelde u al, we gaan wat draaien van artiesten die de revue gaan passeren volgende week op het Country and Western Festival in Thorn. En op zondag treden daarop de countryband Mississippi. Van hun heb ik klaarstaan het hele mooie Today I Started Loving You Again.
1: Hallo, ik ben Dick van Altena. Ook wij, de Nederlandse en Belgische country artiesten, worden vaak gedraaid op Crossroads Country Radio.

sterke stem heeft deze man. Zijn naam is Mike Denver. En in de cyclus van, of in de reeks, moet ik eigenlijk zeggen, van CCR presenteert, hadden we dit weekend deze Mike Denver met een concert op Crossroads Country Radio. En mocht u dat gemist hebben, gisteravond of vanochtend, dan heeft u nog één kans om woensdagavond even over de klok van 10 dit bijna 2 uur durende concert te gaan beluisteren bij ons. Ja, en voor volgende week heb ik al wat klaarstaan, omdat ik het volgende weekend er natuurlijk niet ben. Daarom is er volgende week donderdag, of aankomende donderdag, en volgende week zondag natuurlijk geen Jukebox en Moonlight. Maar wat ik van het weekend ga uitzenden, daarover informeer ik u zo meteen. Want daar heb ik een klein voorproefje van. Nou ja, voorproefje van. Volgens mij een minuut of 8. Dus u kunt uw borst nat maken. Een hele mooie versie van, ja, ik kan bijna wel zeggen, een van de mooiste nummers aller tijden. Volgende nummer wat ik op dit moment klaar heb staan is niet geheel op verzoek, maar ik weet dat Brigitte een groot fan is van Bonnie Raitt. En ja, ik heb niet zoveel muziek in de lijst staan van deze geweldige zangeres. En daar ga ik gauw veranderingen in brengen. Maar op deze avond draai ik I Will Not Be Broken van deze Bonnie Raitt.

Ik moet zeggen, van Leidens heb ik helemaal geen hout gegeten, maar... Nou ben ik het alweer kwijt, want er stond er bij, de zigzag, tja. Nou, mocht u daarin geïnteresseerd zijn, dan en u komt dat nummer later nog een keer ergens tegen op een of andere festival of tijdens een cd-avond, dan weet u dat die dans daarbij hoort. Ik weet niet of u hem kent, maar u weet in ieder geval wat de bedoeling is. Goed, ja, wat ook de bedoeling is... Moet ik even kijken, hè? Moet ik even goed nadenken. Zaterdagavond, ja. Zaterdagavond in Torren zijn een aantal demo's. Dat zijn artiesten die een kwartiertje even acte de présence mogen geven. En hun kunsten kunnen laten vertonen. En een van die mensen die dat komt doen, dat is Hill West. Een man uit Vlaardingen die al best wel een tijdje bezig is met zingen. Vorig jaar, in september of november, heeft hij nog een EP'tje, of een single met drietal nummers uitgebracht. En daarvan, of daarop staat, Your Cheating Heart, die heb ik voor u klaarstaan.

0: En hoe het bij u is, maar het is hier inmiddels echt aarde donker buiten, oftewel pikzwart. Ja, het volgende verzoekje wat ik klaar heb staan, komt dan van Jan Heg. En die vroeg of ik Dick van Altena wil gaan draaien met Als ik jou niet had gekend. Een nummer wat hij samen heeft opgenomen met Karen van Kessel. Nou, niet alleen Torren is er natuurlijk volgende week. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus organiseert Dick weer zijn jaarlijkse muzikale picknick. Dick's Picknick is een semi-akoestisch festival in de Betuwe. Even kijken. In de Betuwse Boomgaard aan de Nieuwe Dijk nummer 13 in Slijk-Ewijk. Gastheer Dick van Altena geeft uiteraard beide dagen acte de présence. En ontvangt daarnaast op zaterdag de nummer 1 country band van de Benelux Savannah. En Karen van Kessel, die met haar zus wereldhit scoorde als Rio en Late at Night. Oftewel, Maywood, hè? Ja. Op zondag zijn er verder optredens van Ben Steeneke, de godvader van de Nederlandse countrymuziek, en de Brabantse rockabillygroep The Wieners, inmiddels huisband van de Picnic. Er is ruime parkeergelegenheid en er zijn toiletcabines aanwezig, en het is handig om uw eigen stoel, tussen haakjes tuinstoel, mee te nemen. Maar er kan ter plekke ook een klapstoel gehuurd worden, zolang de voorraad zich aandient. Wederom zijn er stands met broodjes, hamburgers, bier van de tap, fris en diverse andere versnaperingen. Aanvang is 5 uur op zaterdag en 2 uur op zondag. Entree bedraagt €12,50 per persoon aan de kassa. In de voorverkoop €10. En dan kunt u kaarten bestellen op 0481-481-661 of via reservering@dickvanaltena.com. Kinderen tot en met 12 jaar, €2,50. Een passepartout voor beide dagen kunt u bestellen of kopen voor €17,50. In geval van slecht weer verhuist de Picnic naar de kwekerij Bonenkamp, een prachtige binnenlocatie aan de Dijkstraat 13A te Oosterhout. Als u het allemaal te snel is gegaan, kunt u dit allemaal nog even teruglezen op www.dickvanaltena.com.
1: Hallo, hier Dick van Altena. Voor een verzoeknummer kunt u iedere zondagavond terecht van 8 tot 11 uur bij Jukebox. Presentatie André van Overhaven.

Ja, een band waar ik zelf enorm gek van ben. En dat waren natuurlijk de klanken van de Mavericks. En u hoorde het hele mooie Let It Rain On Me. En dat komt af van hun laatste album, wat begin van dit jaar is uitgekomen. En de titel draagt Mono. Ik had van Johan een lijstje gekregen met een aantal nummers of ik die wilde draaien vanavond, omdat die er wederom niet live bij kon zijn. En daar staat een nummer op met de titel Perfect, gezongen door James Cameron. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken het hele nummer totaal niet. Maar of ik hem wil draaien voor Wim, die al een baby heeft van 3 maanden. Nou, gefeliciteerd Wim.

Ja, u hoorde ondergetekende met het hele mooie Please Don't Tell Me How The Story Ends. En daarvoor draaiden we James Cameron met het nummer Perfect. En dat op verzoek van onze Johan. Ja, u heeft nog wat van mij te goed. En wat had u nou van mij te goed? Ik had er straks een heel mooi verhaaltje omtrent CCR presenteert. Ja, ik heb al een concert voor u klaarstaan. Voor het aankomende weekend, wanneer ik er niet ben. En dat gaat wederom een concert worden van de formatie The Eagles. Ik denk dat ik daar heel veel mensen een plezier mee doe. En ja, die besloten ergens medio 2004 om een farewell tour te gaan houden. En ja, daar is een opname van gemaakt in Melbourne. En dat hele concert ga ik voor u uitzenden zaterdagavond even over de klok van 10. Zondagochtend even over de klok van 10. En dan de woensdag daarna ook weer zo'n 10 minuutjes over de klok van 10. Nou, u weet dat Hotel California, dat is natuurlijk hun grootste hit. En ja, dat wedijvert ieder jaar weer mee in de top 2000 om eerste of tweede te worden in die top zoveel. En ja, daar zijn een heel veel mooie versies van. Natuurlijk de normale versie. U kent waarschijnlijk ook het Hel Vriezen Over versie. Maar ook in Melbourne hebben ze een hele mooie versie ten gehoor gebracht. En deze laat ik u nu horen.

Ja, het is een feit en zo zijn veel dingen een feit, kunnen we wel zeggen. En u hoorde natuurlijk Sandra van Rijs en die draaide ik op verzoek van Johan, onze huisdichter op donderdagavond, programma Moonlight. En of ik dit nummer voor Emiel wil draaien, die regelmatig een bakje koffie bij Johan kon doen. Nou, bij deze hebben we dat gedaan. En we blijven bij het Nederlandse repertoire, want ik had u beloofd wat tricks te gaan draaien van mensen die, of artiesten die de revue gaan passeren in Torren. En aanstaande vrijdag treedt in Torren op meneer Eddie G. Eddie G, afkomstig uit Culemborg. Die won tijdens de Dutch Country Music Award in 2013 een award. Want zijn song die werd verkozen tot de Song of the Year in 2012. En hij kreeg toen een award uitgehandigd door jurylid Richard Lamers. En de song waar het om ging, die heb ik voor u klaarstaan. Het hele mooie I Need You.

0: Mooie, ja, bijna liefdesduet van Brad Paisley en samen met Dolly Parton. Komt af van Brad's album Time Well Wasted. Mooi nummer. When I Get Where I'm Going.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Nou, die Camille Jansen die heeft een haast. Maar goed, ja, we gaan even naar het weerbericht kijken hoe het gaat worden de aankomende dagen. Er is een duidelijke weersverandering gaande. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe, waarna vooral vanavond en vannacht stevige regen- en onweersbuien volgen. De eerste dagen van de nieuwe week is het regelmatig nat en windrijk met lagere temperaturen dan afgelopen weekend. De bewolking neemt steeds meer toe. Ook de oostenwind laat zich niet onbetuigd. Aan het begin van de avond volgen vanaf de Belgische grens regen- en onweersbuien. Het noorden krijgt pas laat in de avond met bewolking en buien te maken. De stevigste buien die gepaard gaan met onweer en lokaal veel regen zijn vooral in het zuiden. In het noordoosten is de kans op onweer een stuk kleiner en pakken de buien minder hevig uit. Bij buien kunnen ook hagel en zware windstoten voorkomen. In de nacht trekken de meeste buien het land uit en de wind is een stuk rustiger. Op plekken waar het te opklaart kunnen nevel en mistbanken ontstaan. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen is de zomer ver te zoeken. In de ochtend is er veel bewolking, maar nog overwegend droog. Eind van de ochtend en in de middag komen buien voor en trekt de zuidelijke wind aan. In de middag wordt het onstuimig en nat. Bij de buien is kans op onweer en kunnen zware windstoten voorkomen. Maar tussen de buien zie je waarschijnlijk ook even de zon. De middagtemperatuur valt terug naar 21 tot 23 graden. Op dinsdag is het opnieuw windrijk en wordt het met maximaal 19 tot 21 graden nog wat koeler. Ook deze dag blijft het zeker niet geheel droog en komen regelmatig buien voor. Woensdag doet het weerbeeld nog steeds herfstachtig aan, met vrij veel wind en kans op een enkele bui. De temperatuur komt op sommige plekken weer wat hoger uit, met een maximaal tussen de 21 en de 25 graden. De dagen daarna neemt de buienkans stukje bij beetje af, maar zomers warm lijkt het voorlopig niet te worden. Maar ja, als het in ieder geval bedroog is, hè, voor die mensen ook die dat aankomende weekend weer naar Torren gaan. Dat is de afgelopen jaren nogal een beetje een natte broer geweest, dus... Maar goed, daarvoor is ook gekozen voor een andere locatie op het terrein dat goed gedraineerd is. Dus dat kan wel wat water hebben. Dus de vooruitzichten, ja, zien er iets gunstiger uit als ja, voorgaande jaren, om het zo maar te zeggen. Hier is Travis Tritt met de Southbound Train.

Ja, lekker. Stevig klanken van Travis Tritt, de Southbound Train. Als we toch zo stevig bezig zijn. Ja, op Torrent staat op zaterdagavond Doc Atkins samen met de Johnny Bernard Band. Nou heb ik natuurlijk geen opname van die twee samen. Want daar heb ik geen opnames van. En volgens mij zijn er ook nog geen opnames van gemaakt. Dus moeten we het even doen met alleen de Johnny Bernard Band. Hier is de Boot Scooting Boom.

de Bootscooting Boogie, de Johnny Beinhardt Band. Maar uiteraard nog in de oude formatie. Ja, ik kreeg een verzoekje binnen uit Duitsland vandaan, want Peter Hassebeck zit ook weer te luisteren. En die vroeg of ik zo vriendelijk wilde zijn om Wanda Jackson te gaan draaien met de Weybach Cannonball. En dat gaan we natuurlijk doen op dat verzoek.

Ja, verzoekje van Jan Heg, een formatie uit de vervlogen tijden. U hoorde de formatie Tulsa met de Don't Make My Brown Eyes Blue. En daarvoor hadden we natuurlijk Wanda Jackson. En die draaiden we op verzoek van Petra Hassebeck uit München. Ja, moest bij de les blijven, werd me vanavond nog gezegd. Maar dat gaat even niet helemaal goed. Want ik zocht nog een leuk nummer van een van mijn favoriete artiesten. En dat is natuurlijk Vince Gill. Vandaar ook dat mijn hond vernoemd is naar deze geweldige zanger. En die heeft nog niet zo lang geleden een album uitgebracht met Paul Franklin.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio, want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in het laatste uur van zijn programma Jukebox. Jukebox is te beluisteren op zondagavond van 8 tot 11 uur en jouw favoriete country top 3 kan je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Zuid-Afrikaanse countryzanger Ray Dillon hoorde u met de Billy Forrest I'm Crying My Heart Out Over You. En daarvoor die hele mooie van Paul Franklin en Vince Gill, Together Again. We gaan een stukje terug in de tijd. Ja, het was een hele grote hit, ook op de gewone radio. We gaan luisteren naar Glenn Gamble met zijn allergrootste hit.
1: En dan nu, André's Country Klassieker.

0: Hallo, ik ben Joop.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: heb ik lang gevonden. Chains of Key. U hoorde natuurlijk Danielle. En u hoorde natuurlijk Joop en Marijke. Ja, ik kwam vanavond eigenlijk, een foto van ze tegen met een kerstmuts op. Ik denk, daar zit een steekje los. Maar de beste mensen waren waren bezig met een kerstsingle aan te opnemen. Dat is wel leuk, hè, met temperaturen zo rond de 25 graden. Maar ja, als je dan met een winterjas aan moet staan, dan wordt het helemaal natuurlijk wat. Maar in ieder geval, de Chains of Key draaiden we op verzoek van Johan. Deze voor Anja wilde draaien. En Anja die schenkt altijd de koffie bij Sin Lambra. Een café-restaurant in Helmond. Daar bent u altijd van harte welkom. En we hebben nog een jarige in ons midden. Ik weet niet of die zit te luisteren, maar Patrick Baaiens, dat is de drummer van de Blazing Saddles uit België, die is aan het verjaren vandaag. Zijn geboortedag. Patrick, als je zit te luisteren, van harte gefeliciteerd. Namens ondergetekende, maar natuurlijk ook namens alle luisteraars en collega's van Crossroads Country Radio. Nog een hele fijne avond. Zit er bijna op, maar ik zou zeggen, neem er maar eentje van ons. Dan draai ik nog een mooie voor jullie.
1: 1, 2, 3, 4...

heerlijke Tex-Mex klanken van Flaco Jimenez en Love Me Do, nummer natuurlijk van de Beatles van oorsprong. Ja, we hebben natuurlijk ook onze eigen Flaco en dat is in de huid van Dwayne Verheyde. Ja, momenteel horen we niet zo gek veel, hij zit veel in het buitenland, maar het wordt tijd weer voor een nieuw album van hem. En ja, ik weet niet of die nou weer met of zonder die Tex-Mexplosion is, maar dan moeten we gewoon even afwachten. Goed, als een leidraad door het programma ging natuurlijk gaat natuurlijk het Country en Western Festival Thorn. En ik heb al een aantal artiesten laten horen, zoals Country Band Mississippi, de Hill West en de Johnny Bernard Band zijn voorbijgekomen. Maar een band die ook voor de vierde keer daar inmiddels komt te staan, dat is natuurlijk onze eigen Colonel Hammond's Four. Die heb ik hier klaarstaan met Just One Time.

Ja, ik snap de verwarring wel een beetje. Want ja, ik was met iemand in gesprek en ik draaide zoals u hoorde, een jingle van James Infield. En draaide vervolgens deze mooie The Way That I See You van Venice. Maar die stem van die zanger van Venice, die komt toch best wel in de buurt van deze James Infield. Maar nee, het was gewoon de formatie Venice. Komen ook trouwens uit Amerika. En ik heb ze vorige jaren mogen ontmoeten. En dit komt van hun album af. What Summer Brings. Inmiddels alweer anderhalf jaar uit. Maar in ieder geval, vorig jaar kwamen ze voor een tour. En het zoveel jaar, dat ze al zoveel jaar in Nederland kwamen. Kwamen ze naar Apeldoorn. En nog een plaats voor een aantal concerten. Dus u hoorde de formatie Venice. Ik ga nog een verzoekje draaien en dan gaan we de favoriete top 3 doen. Verzoekje wat ik klaar heb staan komt af van Jan Heg. Die wilde graag John Fogerty horen met The Hearts of Stone. En hij zegt: draai die maar voor alle John Fogerty fans.

Oeh, mooie klanken van The Two Tones of Steel. Doesn't heaven knows. Ja, wie zou het zeggen? Daar krijg je vaak nooit antwoord op. Ja, en als u deze klanken hoort, dan weet u dat we toegekomen zijn aan de favoriete top 3. Dat is een item in het laatste uur van Jukebox, waarin u drie van uw favoriete nummers kunt aanvragen. Country nummers wel te verstaan. En deze op een mailtje zetten en sturen naar info@crossroadscountryradio.nl. En dat heeft één iemand gedaan. En dat is onze enige echte eigen Johan, de huisdichter. Die heeft een top 3 samengesteld van een drietal nummers. Met op de derde plaats de formatie The Bee Gees. Zegt u, ja, de Bee Gees? Jazeker, het nummer Don't Forget to Remember staat genoteerd als country song. Dus vandaar dat we dit nummer in de lijst hebben staan en ook in de favoriete top 3 op de derde plaats. Op de tweede plaats vinden we de leadzanger van de Mavericks. Dat is natuurlijk Raoul Malo. Die heeft ook wat solo uitstapjes gedaan. En we laten van hem horen The Blue Bayou. En op de eerste plaats in de favoriete top 3 van Johan Heijselaar vinden we de formatie The Eagles met It's Your World Now. En die komt weer af van hun laatste album Long Road Out of Eden uit 2007. Ik wens u heel veel plezier met de favoriete top 3 van Johan Heijselaar.

iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in het laatste uur van zijn programma Jukebox. Jukebox is te beluisteren op zondagavond van 8 tot 11 uur. En jouw favoriete country top 3 kan je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

We hoorden Guaniti Duplessis, een Zuid-Afrikaanse zangeres, country zangeres, daar gaat ze voor door. En u hoorde natuurlijk The Living of Love, natuurlijk een nummer van Alan Jackson. Maar ja, mensen denken dan, had Alan Jackson mezelf gedraaid? Maar ik heb hem klaarstaan hier hoor, met A Woman's Love. Want, het is zoals ze zeiden, hè? Heb je

Ja, de klank van Alan Jackson, A Woman's Love. En ik kreeg op de valreep nog een verzoekje binnen, dus die zoek ik er nog maar even bij. Verzoekje van Jan Heg. Die wilde graag nog Kris Kristoffersen horen met Sunday Morning Coming Down.

Ja, ik moest er nog eentje van Nederlandse bodem doen natuurlijk. Want anders klopt de cyclus niet meer dat we om de zoveel nummers een Nederlandse of Belgische countryartiest draaien. U hoorde Grant en Forsyth met het hele mooie I Swear. Dan hebben we nog een paar minuutjes te gaan. Dus dan moet ik nog even een laatste nummer op gaan zoeken. Omdat ik zal eens even kijken. Of er nog, nee, er staat niets meer in de verzoeklijst. Dat kan ook niet. Want die was inmiddels gesloten. Dus gaan we nog maar even een toepasselijke nummer opzoeken uit de favoriete lijst. En wat zullen we vandaag eens voor kiezen? Zullen we toch maar even toepasselijk gaan doen met iets van Dreaming My Dreams? Dat is natuurlijk wel leuk om mee af te sluiten. En daar hebben we natuurlijk heel veel versies van. En nou werkt dus de computer gewoon niet mee dat hij het nummer niet opzoekt. Dat is lekker. Goed, dat hebben we met live radio. Dan kan je dat soort dingen verwachten. Maar ik heb hem inmiddels te pakken. En ik ga een van de hele mooie doen, zeg maar. Eentje van Alison Krauss. Een dame die toch een stem heeft als een, laten we zeggen, een engel.

Ja, mooie klanken van Alison Krauss samen met Union Station natuurlijk. En ja, normaal heb ik een eindtune en die sla ik deze week even over. Omdat u sowieso mijn week moet gaan missen met zowel Moonlight als Jukebox. In verband met het aankomende Country & Western Festival in Thorn. Maar ik heb u al meerdere malen verteld dat als een leidraad door het programma natuurlijk een aantal artiesten ging die dat weekend optreden. En ik heb Johnny Bernhard vanavond al gedraaid. Maar voordat Johnny Bernhard zijn eigen band oprichtte, was hij natuurlijk gitarist bij countryband Savannah. En Johnny heeft het met Savannah voor elkaar gekregen om een instrumentale versie te maken van het hele mooie Sweet Dreams. En daarmee ga ik eruit voor deze jukebox. En ja, ik zou zeggen, ik spreek u niet volgende week, maar die week erop dan weer. En ik zou zeggen, ja, zorg goed voor uzelf. Zorg dat alles heel blijft. En ik wens u voor nu een welterusten. En graag tot over anderhalve week. Tot kiek.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Elke dag.
1: Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan een prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voort.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.